0: naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
5: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
6: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
7: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende

0: gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
2: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
2: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
2: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
2: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook dus

0: spelers ontmoeten. Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
4: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
5: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
6: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het? Ik doe een speeddating op het, in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
8: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
7: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
8: Is dat nu iets voor jonge mensen?
7: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
8: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
7: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
8: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
7: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
8: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
7: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
0: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
15: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Maar ja, zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu, op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
14: Voortaan spreken we van?
15: BC Cortec Oostende.
14: En dat is voor de komende 5 jaar?
15: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
14: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
15: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
14: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
14: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
16: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Paul en Gier van Natuurpunt, er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
17: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
14: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
14: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet?
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
19: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
20: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
21: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
14: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
21: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames, is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
14: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
21: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Wandegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
0: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
24: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
24: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
22: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostense handelaar online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
26: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
27: U vraagt, uw burgemeester draait.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm. En straks om 10:40 is het laag water.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
14: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
29: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
14: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
29: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
14: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
29: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
7: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
7: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
7: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
7: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dan aan de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
8: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
9: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
10: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
11: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
13: De middeleeuwse steek, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
19: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
18: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
19: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
18: Is dat nu iets voor jonge mensen?
19: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
18: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
19: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
18: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
19: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
18: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
19: Ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
20: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
21: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
11: Voortaan spreken we van?
21: BC Cortec Oostende.
11: En dat is voor de komende 5 jaar?
21: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
11: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
21: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
11: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
21: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: En dat zijn buitenlandse spelers?
21: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
23: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
24: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
25: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Breydens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
2: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
11: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
2: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
11: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
2: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
13: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
9: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
10: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
12: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm. En straks om 10:40 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
15: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
11: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
15: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
11: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
15: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor

0: De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
3: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
4: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
5: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld jou over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
8: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
7: Jullie kenden BC Oostende al?
8: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
7: Worden jullie nu hoofdsponsor?
8: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
7: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
8: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is

0: Eén, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldustad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
6: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12.30 uur de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
5: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
4: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
5: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
4: Is dat nu iets voor jonge mensen?
5: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
4: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
5: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
4: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
5: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
4: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
5: Ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
7: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
8: Ja, ik hou van Oostende. Ik hou van die... Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van... Ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
9: Maar de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
10: Voortaan spreken we van?
11: BC Cortec Oostende.
10: En dat is voor de komende 5 jaar?
11: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
10: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
11: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
10: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
14: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
18: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg retro bijna.
19: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
20: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm. En straks om 10:40 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
22: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
22: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
22: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
26: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
25: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
26: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleijen, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
25: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
26: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
3: Regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekenen in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oh, dat is nogal de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangoro. En Gérard Dangoro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
7: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
18: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
8: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZMIAN, daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
25: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
25: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
9: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
25: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
9: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
14: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
17: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
25: Jullie kenden BC Oostende al?
17: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
25: Worden jullie nu hoofdsponsor?
17: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
25: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
17: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
25: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
17: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
7: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
8: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
9: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
12: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
11: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
12: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
11: Is dat nu iets voor jonge mensen?
12: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
11: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
12: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
11: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
12: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
11: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
12: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
19: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
20: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm en straks om 10:40 is het laag water.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
22: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
4: Voortaan spreken we van?
22: BC Cortec Oostende.
4: En dat is voor de komende 5 jaar?
22: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
4: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
22: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
4: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
22: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
22: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
24: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
24: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
24: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
9: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
11: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris

0: 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
1: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
0: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
1: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
0: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
3: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
5: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
11: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
11: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
12: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
11: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
12: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende zomer komt de burlesque.

de show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
4: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
4: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
4: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
4: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
6: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
7: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
8: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Breydens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
10: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regionieuws.
9: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
9: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
15: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de hele zomer zullen te zien zijn.
17: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
18: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
19: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm. En straks om 10:40 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
22: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
21: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
22: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
21: Is dat nu iets voor jonge mensen?
22: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
21: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
22: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
21: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
22: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
21: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
22: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
9: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
24: Ik ben Sifan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
1: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
5: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
5: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
5: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
5: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
5: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee Regionieuws.
9: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
7: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
24: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
26: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
12: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
12: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
12: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
8: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
10: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
8: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
15: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Hina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
27: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
27: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames, is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkeste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
27: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: In de molen van stenen kan je schilder en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de molen van stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
5: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt, wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
5: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
8: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
9: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
10: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekenen in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Breydens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
11: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
5: Jullie kenden BC Oostende al?
11: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ikzelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
5: Worden jullie nu hoofdsponsor?
11: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
5: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
11: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
5: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
11: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
17: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
19: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
20: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
21: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
9: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm en straks om 10:40 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
5: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
16: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
5: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
5: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
25: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
24: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
25: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
24: Is dat nu iets voor jonge mensen?
25: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
24: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
25: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
24: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
25: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie,

0: de stad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tafel...

0: hoeft niet hè, op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om, om eens te, een kijkje te nemen in de bunkers. En op, vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
5: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
4: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
5: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
4: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
5: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
8: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
3: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
3: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
8: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
9: Ik heb dat van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
10: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
11: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm. En straks om 20 voor 11 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
14: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
13: Jullie kenden BC Oostende al?
14: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou, naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
13: Worden jullie nu hoofdsponsor?
14: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
13: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
14: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
13: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
14: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
13: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
13: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
13: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
13: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
13: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
19: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
20: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5.
1: De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post. Op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
3: Ik doe een speeddating op het, in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
13: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
3: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
13: Is dat nu iets voor jonge mensen?
3: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
13: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
3: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
13: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
3: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
13: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
3: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
8: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
8: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
8: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
8: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noord-Zuid Dagklapper.
6: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
11: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
12: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
13: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
14: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
15: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden-Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
16: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
8: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
16: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
8: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
16: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
21: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
22: Kinderen die op de Conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm. En straks om 22:40 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
24: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
24: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
24: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
26: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
27: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
29: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
8: Jullie kenden BC Oostende al?
29: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
8: Worden jullie nu hoofdsponsor?
29: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
8: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
29: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze alleen, prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
8: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
29: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
3: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
4: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
5: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
8: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
14: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
6: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
14: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
6: Is dat nu iets voor jonge mensen?
14: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
6: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
14: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
6: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
14: Ja, Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
11: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
14: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12.30 uur de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
17: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
17: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
17: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
17: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
17: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
17: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
19: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral. En dit dit voor de periode van ruim 3 maanden.
20: Dus het is het Drieluik en het Douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd. En is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchet.

0: Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
12: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
13: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan

0: kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm. En straks om 20 voor 11 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
5: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
4: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
5: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkeste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Voldere, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
4: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
5: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
11: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
11: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
4: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
11: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
3: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
4: Lieve echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
5: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
8: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
7: Jullie kenden BC Oostende al.
8: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
7: Worden jullie nu hoofdsponsor?
8: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
7: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
8: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één. Heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
7: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
4: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
4: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
4: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
4: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
4: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
4: Ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
5: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
7: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
8: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilveren ook in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en 2 keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
10: Voortaan spreken we van?
11: BC Cortec Oostende.
10: En dat is voor de komende 5 jaar?
11: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
10: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
11: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
10: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
15: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
9: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
17: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
18: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
19: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
20: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm en straks om 20 voor 11 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
22: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
22: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
22: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
9: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
24: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Roddelclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
27: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
10: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
27: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
10: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
27: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
3: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat TAS blijft.
4: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
5: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheijen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Regionieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
14: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
14: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
14: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
14: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
14: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
15: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
15: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
8: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
15: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
8: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
15: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
8: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
17: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
18: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren Van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
20: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
19: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
20: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
19: Is dat nu iets voor jonge mensen?
20: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
19: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
20: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
19: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
20: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
19: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
20: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
3: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
4: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
22: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond.

0: Mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
0: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
0: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
0: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
0: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
0: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Nie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
4: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. de vijfde editie van

0: Anton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredes burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
3: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Daagaan vinden ons eigenlijk heel vlot.
4: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
5: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
8: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
7: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
8: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
7: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
8: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
16: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
16: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
16: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerken. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12.30 uur de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
4: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
4: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
4: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
4: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
6: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf 125 euro kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat 8 euro per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
9: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
9: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
9: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf 125 euro kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat 8 euro per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Stendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
16: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
17: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaai Palace. Dus dat we in ene keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
18: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm en straks om 10:40 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
21: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
20: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
21: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
20: Is dat nu iets voor jonge mensen?
21: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
20: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
21: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
20: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
21: Ja, morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
20: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
21: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
25: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
24: Voortaan spreken we van?
25: BC Cortec Oostende.
24: En dat is voor de komende 5 jaar?
25: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
24: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
25: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
24: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
25: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
24: En dat zijn buitenlandse spelers?
25: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
18: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
6: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
7: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercator-dok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
24: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
24: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
8: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
5: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
4: Jullie kenden BC Oostende al?
5: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ikzelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
4: Worden jullie nu hoofdsponsor?
5: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
4: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
5: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
4: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
5: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
4: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
7: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer. dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
8: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
9: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien De Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
9: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
9: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marco Zier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
16: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
17: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
19: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
4: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
19: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
4: Is dat nu iets voor jonge mensen?
19: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
4: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
19: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
4: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
19: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
4: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
19: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
24: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
4: Voortaan spreken we van?
24: BC Cortec Oostende.
4: En dat is voor de komende 5 jaar?
24: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
4: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
24: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
4: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
24: De ploeg is nog niet.

0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
3: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
4: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
7: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
7: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
7: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.

0: omgeving. Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri de Maree.
8: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
10: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
9: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
10: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
9: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
10: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee. Dagklapper.
4: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
5: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
5: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
8: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
9: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
5: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
5: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
5: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
5: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Dina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
17: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
19: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
13: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
5: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
16: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
5: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
5: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
22: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
25: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
5: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
25: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
5: Is dat nu iets voor jonge mensen?
25: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, Ofwel iets middelbare leeftijd zo.
2: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
25: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
2: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
25: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
2: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
25: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
6: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
7: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
8: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk.
9: Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
5: Voortaan spreken we van?
11: BC Cortec Oostende.
5: En dat is voor de komende 5 jaar?
11: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
5: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
11: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
5: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
5: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
14: Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
9: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
17: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
23: Ik ben Timmy van Assen.
26: Hello, I'm Dario Durda.
27: Ik ben Frank Jonbloed.
28: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
12: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
5: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
12: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
5: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
12: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
13: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee, dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12.30 uur de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
7: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
6: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
7: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
6: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
7: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
9: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
10: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
11: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal 5000 euro verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
12: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
12: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
17: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
18: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
20: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Enserhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
21: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd
15: besloot dat er daar ook een bouwzone ging komen.
21: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
24: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
6: Jullie kenden BC Oostende al?
24: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
6: Worden jullie nu hoofdsponsor?
24: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
6: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
24: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
6: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
24: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
6: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Dordtse Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVO.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
10: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
11: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
12: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
14: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
13: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
14: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
13: Is dat nu iets voor jonge mensen?
14: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
13: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
14: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
13: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
14: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
13: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
14: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
8: Dit is Radio Noordzee.
15: Hier zijn info aan de kust, aan de kust.
0: Radio Noordzee. Regionieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Allee, met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu, op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
0: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
0: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
0: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
0: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
0: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Meldse regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders

0: gebeurt het niet.
1: Ieder jaar zijn er een stuk of 5, 6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
5: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
6: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
7: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredes burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
9: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
0: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
9: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleijen, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
0: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
9: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
3: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
15: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
17: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
18: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
19: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over zes atoren die op zoek gaan achter een schat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
21: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
21: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
21: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspectakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Poret.
12: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
24: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
0: Jullie kenden BC Oostende al?
24: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
0: Worden jullie nu hoofdsponsor?
24: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
0: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
24: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
0: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
24: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
26: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
27: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van
26: Kuurzaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
1: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
15: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
15: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
0: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
15: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
0: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
15: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
4: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
15: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater.
2: coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
27: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen. Om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
22: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
27: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
22: Is dat nu iets voor jonge mensen?
27: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
22: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
27: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
22: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
27: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niets. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
22: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
27: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
6: Regionieuws.
2: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
28: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag. Met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur. En om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dag, klapper. Nog een fijne zondag.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
0: Voortaan spreken we van?
10: BC Cortec Oostende.
0: En dat is voor de komende 5 jaar?
10: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
0: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
10: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
0: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
0: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
14: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
17: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
18: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
19: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
1: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
1: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
1: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
21: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
20: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
23: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
24: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
25: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10:50 vanavond is het laag water en om 9:01 verdwijnt de zon achter de horizon.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Roddelclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
4: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
0: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
4: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
0: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
4: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
8: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nassus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
14: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
17: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3.500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
18: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
19: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
0: Jullie kenden BC Oostende al?
19: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
0: Worden jullie nu hoofdsponsor?
19: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
0: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
19: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
0: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
19: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
26: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: In de molen van stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de molen van stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12.30 uur de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
5: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
4: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
5: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
4: Is dat nu iets voor jonge mensen?
5: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
4: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
5: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
4: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
5: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
4: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
5: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
7: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
8: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen

0: in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
11: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
12: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag

0: nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
3: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
7: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
1: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
7: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
1: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
7: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
8: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
9: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
10: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
12: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
13: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het Ipso Facto.
12: Centrale locatie voor die optredens is Ipso Facto?
13: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
14: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
15: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
18: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
12: Jullie kenden BC Oostende al?
18: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
12: Worden jullie nu hoofdsponsor?
18: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
12: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
18: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
12: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
18: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
12: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
5: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
6: U weet dat de Koninklijke Cirkel Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
7: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies in Plassendalen 1.
8: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
11: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
10: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
11: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
10: Is dat nu iets voor jonge mensen?
11: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
10: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
11: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
10: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
11: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
10: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
11: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
9: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
9: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
18: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
19: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
20: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
22: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
22: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
22: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
22: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
22: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
22: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Carolien de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
5: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
5: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
5: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
7: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
8: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Roddelclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
9: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
1: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
9: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
1: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
9: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaree.
15: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
16: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
16: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
17: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
16: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
17: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
18: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspectakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
19: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
20: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
16: Jullie kenden BC Oostende al?
20: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
16: Worden jullie nu hoofdsponsor?
20: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad, van vandaag. Net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
16: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
20: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
16: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
20: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
16: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
14: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
22: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
23: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
24: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
16: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
10: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
16: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
16: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Filip Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
27: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
28: Op de Torreltse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10:50 vanavond is het laag water en om 9:01 verdwijnt de zon achter de horizon.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
30: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
16: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
30: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
16: Is dat nu iets voor jonge mensen?
30: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
16: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
30: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
16: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
30: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
16: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
30: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik. Radio
14: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt

0: internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
7: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
8: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
9: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
10: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade

0: De start om 8:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee Fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
6: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers. Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Roddelclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
10: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
10: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
10: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12.30 uur de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterham.
7: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
9: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
9: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
9: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
9: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
8: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
8: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
16: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
17: Ik heb nog haast een geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
18: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
19: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water. en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
13: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
20: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspectakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
25: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
25: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
25: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
25: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
25: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
25: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
8: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
5: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
6: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
7: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
12: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
12: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
12: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
28: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
28: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
28: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
12: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
12: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
0: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Dimaro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Roddelclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
15: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
15: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic
28: wedstrijden.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
15: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
17: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
18: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
20: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
20: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
20: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
26: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
19: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
19: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
19: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
6: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
7: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
8: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Bindels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
15: Ja, goedemiddag, Stijn Bindels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
15: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
15: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
15: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
19: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
13: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
19: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
23: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
11: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
16: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
8: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
20: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
18: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
20: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
18: Is dat nu iets voor jonge mensen?
20: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
18: En als daar een klik uit voort,

0: Al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
1: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
0: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is. Want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak. En doe het gewoon een keer voor de lol. Zie het gewoon als een gesprek. Dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
6: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Wandegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
11: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
11: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
11: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt.

0: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
5: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
5: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
5: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
7: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
8: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
9: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
10: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Breydens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
11: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
4: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
11: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
4: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
11: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
17: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
19: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
20: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
22: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
22: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
4: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
22: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Glenn Dangro.
24: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Antri Dumaré.
26: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
27: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
4: Jullie kenden BC Oostende al?
27: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
4: Worden jullie nu hoofdsponsor?
27: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
4: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
27: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
4: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
27: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredes burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
3: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
4: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
5: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
15: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
14: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
15: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
14: Is dat nu iets voor jonge mensen?
15: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
14: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
15: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
14: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
15: Ja, Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niets. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
14: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
15: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
16: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
17: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
14: Voortaan spreken we van?
17: BC Cortec Oostende.
14: En dat is voor de komende 5 jaar?
17: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
14: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
17: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
14: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
17: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
14: En dat zijn buitenlandse spelers?
17: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
19: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
20: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
21: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
23: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
14: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
23: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
14: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
23: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Joris Polet.
25: Ik ben André Durie.
26: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
3: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
5: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
6: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
7: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Roddelclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
26: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
14: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
26: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkeste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
14: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
26: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: RC Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
5: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
5: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
3: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
9: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspectakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
9: In de molen van stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de molen van stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
11: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen. Om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
10: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
11: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
10: Is dat nu iets voor jonge mensen?
11: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
10: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
11: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij.

0: Werkt dat niet wat discreter?
1: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
6: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
7: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
8: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
8: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
8: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
8: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald.

0: Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
5: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
6: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10:50 vanavond is het laag water en om 9:01 verdwijnt de zon achter de horizon.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
11: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
16: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
10: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
16: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
10: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
16: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
18: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
19: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
20: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
10: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
21: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
10: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
21: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
10: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
21: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
25: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
10: Jullie kenden BC Oostende al?
25: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
10: Worden jullie nu hoofdsponsor?
25: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
10: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
25: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
10: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
25: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
26: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Wat er gebeurt in de regio?
5: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
10: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
26: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Stende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
6: Maar wij engageren ons om €10 miljoen van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
7: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
8: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
26: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
11: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen. Om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
10: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
11: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
10: Is dat nu iets voor jonge mensen?
11: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd. Zo.
12: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
11: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
12: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
11: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
12: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
11: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
26: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
26: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
26: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
26: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
20: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
18: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
23: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water En om 9:01 verdwijnt de zon achter de horizon.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
10: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
10: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
10: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
10: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
25: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
25: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
25: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
4: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
5: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
7: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
8: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
11: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
12: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
10: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
12: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
10: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
12: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
13: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
10: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
10: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
19: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
10: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
19: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
13: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
17: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
18: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
10: Jullie kenden BC Oostende al?
18: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
10: Worden jullie nu hoofdsponsor?
18: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
10: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
18: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
10: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
18: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
10: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
21: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
23: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
6: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
10: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
6: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
10: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
6: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
8: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar

0: Om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
4: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
4: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
4: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
4: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
4: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
4: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Nie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
6: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
6: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de

0: komende 5 jaar?
1: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
0: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
1: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
0: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
0: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
5: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
6: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
7: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
3: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
3: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
16: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
0: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
16: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleijen, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
0: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
16: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
13: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
14: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
14: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
18: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
19: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
20: Alles dat meer regelmatig staan, dus mezelf ook of het een of het ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft 36.000 euro ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
1: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
0: Jullie kenden BC Oostende al?
1: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
0: Worden jullie nu hoofdsponsor?
1: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
0: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
1: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
0: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Halemees.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
3: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: De middeleeuwse steek, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
5: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
6: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
7: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
25: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk, ja.
0: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
25: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
25: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
15: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
0: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
15: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: In allerlei formaten.
15: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
0: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
15: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
0: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
15: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
0: En je bent elke middag open?
15: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
3: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: De middeleeuwse steek, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
20: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
20: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
20: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
16: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
25: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
0: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
25: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
25: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
16: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
17: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
18: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
21: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
21: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
21: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
16: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
3: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
11: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
10: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
26: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn. En ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
27: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen. En ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Dit is het Oostends dialect. Roland, vandaag het woord, hopelijk zeg ik het goed, tijtewijte.
28: Je zegt het absoluut goed. Tijtewijte. In Zuidwest-Vlaanderen zou men zeggen tijtewijte. Zoals men daar zegt paard, zeggen wij paard, wel nu ook tijtewijte. Het tijtewijte, het is een mooi woord. Het geeft bijna weer wat ermee bedoeld wordt. Het tijtewijte, dat is een babbelkous. Het is het tijtewijte van een wuf. Dus hij is een babbelkous, een babbelaarster. Er zijn nog meer woorden voor, maar woorden ter aanduiding van de babbelkous. De mooiste daarvan vind ik wel tijtewijte.
0: Enig idee waar het vandaan komt?
28: Wel, moeilijk te zeggen, maar die tijtewijte heeft een beetje na tetteren, tuiten. Dat ligt allemaal een beetje in diezelfde richting. En dan iets erachter gevoegd wat erop rijmt. Omdat dat weergeeft dat ze voortdurend aan het zeuren is, die babbelkous. Ja. Dus het zagen van de wuf, het tatenwater van de wuf.
0: We zullen het onthouden. Bedankt, Roland de Snerk. Ja.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
29: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
0: Jullie kenden BC Oostende al?
29: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou, naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
0: Worden jullie nu hoofdsponsor?
29: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
0: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
29: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
0: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
29: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
16: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
1: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
16: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspectakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
20: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
0: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
20: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bijkomen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op het terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
20: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
18: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
21: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
22: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
29: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
0: Jullie kenden BC Oostende al?
29: Wij kenden BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
0: Worden jullie nu hoofdsponsor?
29: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
0: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
29: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor

0: regio.
1: Noordzee Regio News.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
9: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
9: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het Nationaal

0: nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
4: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
6: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
7: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
4: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
13: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
15: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
16: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
17: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag hebben wij het over een uitdrukking.
18: Ja, inderdaad. A call uitsmitten. Het Engels to call en het Noors kalle beantwoorden aan een oud-Germaans woord dat gebruikt werd als men bedoelde luidkeels de mond open doen. To call en kalle betekenen inderdaad allebei roepen, schreeuwen. Dit kallen komt trouwens ook voor in bepaalde platduitse en Limburgse dialecten. In Oostende kent men niet het werkwoord, maar wel het zelfstandige naamwoord a call of a call. Zowel het Engels met a call, een schreeuw, en het Noors et call, een roeping, kennen het substantief. Bij ons dus a call. Dit betekent een kreet, een roep, een schreeuw. Vaak wordt dit thans verouderende woord gebruikt als zo'n schreeuw iemand doet schrikken. Je haaft die dore call en verschoten mij of een beetje. De uitdrukkingen zijn a call uitgeen of a call uitsmieten. A call is dus kort en krachtig, terwijl dat een getier dat schettert of een geschruwel langdurig is. Schruwelen is een woord, het is verwant met schreeuw, dat zeker heel duidelijk aangeeft dat het getier pijn doet in de oren. Mooi van klank is schruwelen dat schettert. Te luid roepen is dat. Ei die dan te luid tiert is een schruwelaar. Of, als dit gepaard gaat met enige zichtbare verandering op het gezicht, een burrelore. Burrelen is etymologisch verwant met bulderen. Minder gekend is zeker, met dezelfde betekenis, morrelen. Dat is dus ook een kelen opzetten. Meestal wordt in één ademstoot gezegd, je is aan het morrelen en burrelen. Het vrouwelijk van schruwelaren en burrelaren zijn een schruwelaren van de wuf, een burrelaren van de wuf. En oh ja, ik had het over kool of kaal. Kool is stad Oostends, terwijl kaal vroeger Mariakerks was.
3: Zelfs nog twee soorten Oostends dialect ook.
18: Meer dan twee, Edwin.
3: Bedankt, dat was Roland de Snerk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
19: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
19: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
8: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
7: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
8: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
7: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
8: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
11: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
12: Maar wij steunen Theater aan Zee met de Stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
13: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeg gebracht heeft.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
15: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
15: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
15: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
15: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
9: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
17: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
19: Ik ben David Nassens.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
22: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
22: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
22: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
7: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
22: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
7: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
22: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
6: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspectakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
19: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
19: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oogsten per jaar.
24: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
25: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
26: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
7: Jullie kenden BC Oostende al?
26: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
7: Worden jullie nu hoofdsponsor?
26: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
7: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
26: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
7: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
26: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hello, I'm Dario Durja.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
17: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
28: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
29: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
30: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek heb ik een woord gevonden. Toch even kijken of je weet wat het precies betekent. Esprietvinken?
31: Ja, esprietvinken. Ik herinner me heel goed wat het is, Edwin, want mijn pa heeft dat vroeger veel tegen mij gezegd. Omdat ik een mager jongetje was. Gedurende de oorlog hadden we niet veel te eten, dus ik was nogal aan de magere kant. Vandaar dat mijn pa zei, je toog je wel een beetje esprietvinken. En esprietvinken, dat is hetzelfde als sprietelvinken. En zijn er ook die zeggen sprietelmeiwe. Je zeg je wel een beetje sprietelmeiwe. Betekent, je bent bijzonder mager.
7: Maar uiteindelijk is het toch nog goed gekomen.
31: Ja, ik zit hier voor je en je let op mij. Ja, ik heb een beetje kilootjes bijgekregen, dat is juist.
6: Dat was ongetwijfeld met de oorlog te maken natuurlijk. Toch?
31: Ja, had het met een oorlog te maken, Edwin.
6: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
13: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
11: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
13: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
11: In allerlei formaten.
13: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
11: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
13: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
11: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
13: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
11: En je bent elke middag open?
13: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Bratanus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
11: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
21: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
11: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
21: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
11: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
21: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in Te Gaan?
3: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
5: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
10: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
13: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
11: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
13: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
11: In allerlei formaten.
13: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
11: Oudere luisteraars zullen het kennen. Analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
13: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
11: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
13: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
11: En je bent elke middag open?
13: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
14: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
14: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
16: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
14: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Burkwani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
11: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
21: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
11: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
21: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
11: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
21: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy... nu het hoofdsponsor

0: dat zijn buitenlandse spelers.
1: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
4: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien, van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
5: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
6: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
9: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
9: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
7: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België.

0: Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
5: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
6: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Een sulfertje is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
8: Toen men tot het aansteken van een vuur het stokje met zwavelkopje uitgevonden had, gekend als de veilige Zweedse zwavelstokjes of safety matches uit de Zuid-Zweedse stad Jönköping, moest men voor alle talen eigenlijk een naam bedenken. Het Spaanse fosforos of het Franse alumet zijn overduidelijk. Onduidelijk vinden we de Germaanse naam Zundholz in het Duits of het Scandinavische tentsticker. Nochtans komen die allebei van een in het Nederlands verdwenen werkwoord tinden, dat branden betekende. De frequentatief ervan, tintelen, bestaat wel nog. En we kennen dit oude werkwoord nog in tondeldoos, de doos die voor de uitvinding van het zwavelstokje gebruikt werd om vuur te slaan. De tondeldoos was dus de voorloper van aansteker of briquet. Nederlands werden dus stekje, zwavelstok en lucifer. Dit laatste woord komt uit het Latijn en betekent lichtdrager. Het Oostens en West-Vlaams eigenlijk kozen ook voor het Latijn, een sulfertje. Dit woord komt uit het Latijn sulpur, wat zwavel betekent. En zo zitten wij met een sulfertje, wat zoveel betekent als een zwaveltje.
7: Dat weten we ook alweer. Bedankt Roland voor de uitleg.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
10: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
11: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
10: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
7: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
7: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
7: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
7: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, om breder te laten beleven welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
8: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
9: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post. Op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
7: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
7: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldustad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
12: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
18: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
17: Voortaan spreken we van?
18: BC Cortec Oostende.
17: En dat is voor de komende 5 jaar?
18: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
17: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
18: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
17: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
18: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
17: En dat zijn buitenlandse spelers?
18: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
19: Ja, absoluut. Het is een verandering, hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
20: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
19: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
20: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
19: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 lances naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
21: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
24: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Hè. Dat is van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
25: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
26: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredes burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
20: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
20: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
20: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn innemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
20: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
21: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durja.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
21: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
5: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
12: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
13: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerk. Roland, ga je nog eens traten?
15: Wel ja, ik wil het inderdaad nog een keer hebben over het fameuze traten. We beleven tijden van veel vandalisme. Vroeger waren er inderdaad minder vandalen. Dit woord was zelfs nauwelijks gekend bij onze mensen. Maar er werd wel veel meer gescholden, meer verweten. Vroeger was men erger met woorden, veelal was dat dan traten of treiteren. Thans is men erger met daden. Zo had je vroeger zelfs bij de meeste voornamen een spotrijmpje of spotdichtje. Ik citeer er een aantal en ik vermoed dat vele oudere luisteraars er vele van kennen, misschien wel bij hun eigen voornaam. Toch even vermelden dat ze nagenoeg alle betrekking hadden op jongens. Risten, dat is Richard, risten, pisten, korte wagenwiel, die met zijn gat in het water viel. En dan over Jules. Jules de Nul, je gat is vul, van ouderdom, je gat is krom. En dan over Fernand, maar Fernand dat was Ferre. Hè? Ferre bellen, sloot op zijn bellen, en heil de stroontfabrieken lag stillen. En sloeg het op zijn gat, en heil de stroontfabrieken lag plat. En dan eentje over Paul. Paul, met je blekke nol, met je blekke staart, je ziet geen halve klute waard. En dan eentje over André, dat was Dree. Dree, pistolet, pak de stoel en danst ermee. Etienne, dat is Tjenne. Tjenne, pinne, poepsoldaat, viel met zijn gat in het stekkerdraad. Het stekkerdraadje giteuren en viel met zijn gat in de confiteuren. Ten slotte wil ik er toch nog eentje geven in verband met een meisjesnaam. Rachel of Shelle. Shelle met haar bellen, met haar rispap gaat, ze volt van de trappen met de schellen van haar hat.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
17: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
20: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
20: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
20: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
21: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
21: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
27: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
20: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
28: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
20: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
28: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
20: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
28: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regionieuws.
21: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
19: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
22: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
24: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
20: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
20: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
20: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
5: Nieuws en info, Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
21: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
21: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
13: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
25: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Romina van Horen.
29: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
30: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
29: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
20: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
20: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
20: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
20: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
21: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
3: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Noordzee Regio Nieuws.
21: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
0: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
20: Jullie kenden BC Oostende al?
0: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
20: Worden jullie nu hoofdsponsor?
0: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
20: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
0: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
20: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen.

0: ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken Drietal hier, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
5: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
5: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: In allerlei formaten.
5: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
4: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
5: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
4: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
5: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
4: En je bent elke middag open?
5: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum.

0: van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
2: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
5: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
6: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
7: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Gem Danens, we hoorden in een eerdere aflevering dat het in de jaren 60-70 niet zo goed ging met de SCO. En uiteindelijk is er een einde gekomen.
9: Ja, ook de tijden waren veranderd. Door de eenheidswet in 1961 was er een opleving van de koopkracht en een toename van de productiviteit in gans het land. De werkende klasse kon plotseling een deel van het budget aan luxe producten besteden. Overwerk en prestaties werden gehonoreerd. Er was geen tijd meer voor een bezoek aan het café of het verenigingsleven. Door de komst van de televisie werd een huiselijke kring voor de voetbal gesupporterd. Het beeld van de moeder aan de haard verdween samen met de kachel en de kolen. In 1978 kende de Co een complete kentering door de teruggave of ristorno te vervangen door een rechtstreekse korting. Eigenlijk was dit het einde van het coöperatieve principe. De chroniek van het einde werd ingeleid door het idee van het overbrengen van de SEO van het stadscentrum naar de periferie. Administratie vanuit Oostende en Brussel bemoeilijkten dit idee. Het Schepencollege stemde dan toch toe, maar die beslissing werd aangevochten. Een meerderheid van het interministerieel comité was negatief ingesteld, ondanks het feit dat bij stopzetting 235 personeelsleden op straat zouden staan. Ondertussen was er ook groot protest van het coördinatiecomité van de Oostendse middenstand. Dit alles sleepte aan tot 1980. Toen richtte de SEO aan de leden een rondschrijven, SOS, SEO. Een stille rouwstoet volgde. Het ministercomité, kabinetsraad en Vlaamse deelregering kwamen met een voorstel. Een shoppingcenter oprichten in het blok waar de SEO-gebouwen zich bevonden. De Vlaamse regering zou rentetoelagen verlenen voor het bouwen van een ondergrondse parkeerruimte. Het bestuur van de SEO vond dit voorstel totaal onzinnig. Op 14 januari 1981 werd de beheerraad voor een laatste keer bijeengeroepen. De financiële druk was onhoudbaar geworden en op 15 januari 1981, een dag later dus, om 11 uur, werden de boeken neergelegd bij de rechtbank van koophandel in Oostende. De voorzitter van de rechtbank van koophandel sprak de faling uit en stelde curatoren aan.
8: Gert Schemdanens, we hadden het de voorbije dagen en weken over de SEO en ook over die personeelsleden van die co is er heel wat te vertellen.
9: Ja, spaarzaamheid begon in 1893 met twee bakkers, twee winkelmeisjes, een broodvoerder en een werkman die de kolen en het bier thuis bezorgde. Op haar hoogtepunt, eind jaren 1960, telde SEO 804 personeelsleden. Vooral de mamzels van de co waren een begrip. De meisjes die in de coöperatie wilden werken, legden daartoe een examen af. Die examens werden telkens aangekondigd in de maandbladen van de co. Hadden de meisjes die in de beginjaren solliciteerden direct werk, dan werden ze na 1928 op een wachtlijst geplaatst, gerangschikt volgens het aantal punten. Ongeveer 150 Oostendse meisjes legden jaarlijks een examen af. Ze waren dan tussen 16 en 17 jaar. Een schriftelijke proef bestond uit schoonschrijven, Vlaams dictaat, Frans dictaat en rekenkunde, wat zeer belangrijk was. De mondelingenproef werd afgelegd door drie beheerders en een commissaris op een zondagmiddag. Ze moesten strikte regels volgen. Meisjes moesten spaarzaam zijn en de naam Spaarzaamheid Economie Oostende eer aandoen. Zeker op tijd achter hun toonbank staan. Geen liefdesrelaties aangaan met mannelijk personeel. En hun ontslag, gedwongen, aanbieden bij hun huwelijk. Hierdoor was er telkens weer werkgelegenheid voor andere Oostendse meisjes. Door de wet in 1969 mochten vrouwen niet meer ontslagen worden bij huwelijk. Het bestuur had het er moeilijk mee. En ze schreef sedert dat jaar geen examens meer uit. Er was dus ook geen doorstroming meer van de mamzels.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
11: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
8: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Regionieuws.
8: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend.
0: Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
16: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
8: Voortaan spreken we van?
16: BC Cortec Oostende.
8: En dat is voor de komende 5 jaar?
16: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
8: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
16: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
8: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
16: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
16: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Deze week hebben wij communicatie gebracht in drie talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
3: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
4: Liefst echte decors met alle figuren en decors die ik al zie in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
5: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
8: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
7: Jullie kenden BC Oostende al?
8: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou, naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
7: Worden jullie nu hoofdsponsor?
8: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
7: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
8: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brand building. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
7: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
9: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspectakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paulijn Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
5: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
9: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
5: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
9: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
5: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
12: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
13: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
14: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredes burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
5: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
9: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
5: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
9: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
5: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
3: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
15: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
19: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Dirk Berends, de Sacré-Cœur op de Zeedijk is een bekend gebouw. Wat kun je ons daarover vertellen?
20: Wel, daar zit nu de hogeschool in. Die zal verhuizen naar Brugge. En Sacré-Cœur verwijst naar de Zusters van het Heilig Hart. Dus het Sacré-Cœur. Dat was, die hadden daar een pensionaat opgericht in het begin van de jaren 1900. En dat heeft bestaan tot in het begin van de jaren 50. En toen heeft de hogeschool, de Technische Hogeschool, de gebouwen ingepalmd. Maar in de kelderkeuken bijvoorbeeld is er nog een eerste steen te zien, daterende uit vermoedelijk einde van de jaren 1800, waarop duidelijk staat dat Leopold II dus daar ook een soort opix ging van maken, een Ostende niet Faar en extension, maar Ostende Marrekerke en extension. Dus een volledige residentiële villawijk zou daar komen, is er uiteindelijk niet gekomen, waarschijnlijk omdat hij te vroeg gestorven is en investeerders het ook niet meer konden waarmaken. Maar er is nog wat Belle Époque geschiedenis vast, dat die vasthangt aan die gebouwen die er nog staan.
21: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
9: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
9: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
23: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
25: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
9: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
9: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
23: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredes burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
7: In het Co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
8: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
11: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
3: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10-15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: Je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
23: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
14: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
23: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
18: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
18: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
18: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
18: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
18: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
23: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
0: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
23: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Leconte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
18: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
18: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
18: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de school.

0: duurzaamheid verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
5: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
6: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
9: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Oudere luisteraars zullen het kennen. Analoge fotografie met film

0: rolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
1: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes. Is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
0: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
1: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
0: En je bent elke middag open?
1: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
7: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
11: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
12: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
13: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
14: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Stadsgids Mark Loy belicht ook vandaag een stuk geschiedenis van de Oostende-Doverlijn.
15: Veel van de vaartuigen van de Oostende-Doverlijn klinken veel Oostendenaren nog bekend in de oren. Neem nu de Prins Baudouin. De Prins Baudouin is het eerste motorschip, dus dieselmotorschip, dat in 1933 in de vaart komt. Hij was toen, ik val in herhaling, weer het snelste schip ter wereld. Ik zie voor me een prachtige foto waar we in 1933 35 liever, zin dat het schip naar de Franse havenstad Le Havre vaart op cruise en daar aangemeerd ligt naast de pakketboot, de Franse pakketboot Le Normandie. En dan pas zie je hoe klein feitelijk onze mailboten waren ten opzichte van zo'n oceaanstomer. Trouwens, het schip eindigt in 1964, want dan wordt het het hoofdkwartier voor de Sidmar-vestiging op het kanaal Genterneuzen. Het schip is dan uit de vaart genomen, maar het personeel dat Sidmar uitbouwt kan aan boord op de kaai, omdat het schip omgevormd is tot kantoorruimte, tot restaurant, tot slaapgelegenheid voor die mensen. 1936, de eerste carferry komt in de vaart. Het is de omgebouwde Ville de Liège, die trouwens al eens gezonken was, maar weer gelicht en die dan omgebouwd wordt om ook bussen aan boord te kunnen nemen. Maar hij verandert van naam en hij krijgt de naam de Londen-Istanbul. Dat schip kan 60 auto's meenemen en 200 passagiers, maar er wordt nog op een beetje primitieve manier binnengereden aan de zijkant van het schip. 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog, krijgen we dan de eerste echte carferry, die 110 personenwagens kan meenemen en zelfs 700 passagiers, en waar de inschepingspoort zich achteraan bevindt, onder het hoofddek. En dat wordt dan... Hij wordt gedoopt als carferry, maar krijgt later de naam prinses Josephine Charlotte. Het laatste echte passagiersschip komt in 1966 in de vaart, de prinses Paola. En dan zien we weer de carferries, die stilletjes aan ro-ro-schepen worden, en later multiple-purpose-schepen. De Artevelde is zo'n voorbeeld ervan. In 1958 komt hij in de vaart. En dan gebouwd op de Boelwerf de koningin Fabiola en de Roi Baudouin. Midden jaren 60 komen die in de vaart.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
16: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk. Ja.
0: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
16: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
16: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 lances naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
7: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
17: Noordzee regionieuws.
7: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
22: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
0: Voortaan spreken we van?
22: BC Cortec Oostende.
0: En dat is voor de komende 5 jaar?
22: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
0: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
22: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
0: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
22: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
0: En dat zijn buitenlandse spelers?
22: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
17: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
7: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de 2 pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
3: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
20: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
23: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
23: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
23: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
7: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
17: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot.
4: Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
26: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
22: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
26: Voortaan spreken we van?
22: BC Cortec Oostende.
26: En dat is voor de komende 5 jaar?
22: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
26: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
22: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
26: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
22: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
26: En dat zijn buitenlandse spelers?
22: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
17: Nieuws en info aan de kust.
27: Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspectakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Dit is Radio Noordzee.
26: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
28: Ja, absoluut.
10: Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks. Ja.
26: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
10: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
26: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
27: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
12: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
13: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
1: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
26: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
1: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
26: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
1: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
26: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
1: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
26: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
1: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
27: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Wazier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
27: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
27: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
27: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
0: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
3: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
7: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
18: Gids Guy de Lange, Oostende heeft 2 kiosken op het Wapenplein en in het Leopoldpark. Wat kunt u ons daarover vertellen?
19: Dat zijn de 2 laatste getuigen van een rijk Oostends kioskverleden. Op het Wapenplein bijvoorbeeld werd de kiosk in 1895 geplaatst. Het is 1 van de 3 gebouwen die er nog staan van voor Wereldoorlog 1. Het werd opgebouwd in een eclectische bouwstijl. Dat wil zeggen, verschillende bouwstijlen door elkaar. Het is achthoekig en de gietijzeren balustrades die zijn nog afkomstig van de kiosk aan het casino. 1981 is het een beschermd monument. En in 2011 kreeg het een heel grondige restauratie. Nog steeds in de zomermaanden wordt het veelvuldig gebruikt. De kiosk in het Leopoldpark echter is de oudste, 1862. Misschien een anekdote uit die tijd. Het inhuldigingsconcert door de Oostendse harmonie Euterpe en de pas opgerichte Sint-Cecilia-koor lokte een massa volk. Het was 50 centim ingang en men had totaal meer dan 315 frank verzameld. De eerste kiosk in het Leopoldpark had geen lang leven beschoren. 1876, zomerfeest, prachtig vuurwerk, maar een vuurpijl kwam op de kiosk terecht en brandde af. De huidige kiosk werd in 1885 aangekocht in Frankrijk en is vervaardigd uit gietijzer.
17: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
21: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
26: Jullie kenden BC Oostende al?
21: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
26: Worden jullie nu hoofdsponsor?
21: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
26: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
21: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is 1. Heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we 1. Onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een 2e keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
26: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
21: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
27: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Poret.
8: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
1: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
26: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
1: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
26: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
1: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
26: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
1: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
26: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
1: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
27: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
3: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
4: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
6: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
5: Voortaan spreken we van?
6: BC Cortec Oostende.
5: En dat is voor de komende 5 jaar?
6: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
5: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
6: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
5: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
6: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
5: En dat zijn buitenlandse spelers?
6: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
7: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
10: De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Janssen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
15: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
5: Jullie kenden BC Oostende al?
15: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
5: Worden jullie nu hoofdsponsor?
15: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
5: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
15: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
5: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
8: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerke. De samenwerking met Middelkerke wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht.

0: Borg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
1: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
0: Voortaan spreken we van?
1: BC Cortec Oostende.
0: En dat is voor de komende 5 jaar?
1: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
0: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
1: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
0: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
0: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
4: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
5: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De 5e editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
8: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch Ja, toch iets uitzonderlijk, ja.

0: kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
1: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
9: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
11: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
12: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Vandaag, Roland, hebben wij het over het woord verfrooien. Wat betekent verfrooien precies?
14: Edwin, vroeger heel vaak te horen, thans bijna helemaal verdwenen, is het werkwoord verfrooien met de betekenis braver worden. Ik heb het zoveel gehoord, meestal voor andere kindertjes. Je ziet waar vele verfrooid. Hij is toch veel braver. braver geworden. Verfrooien komt uit een adjectief frooi, wat in West-Vlaanderen braaf betekent. Want in het Nederlands bestaat fraai ook met een andere betekenis, namelijk mooi. Hij kan fraai tekenen. En dat Nederlandse, of moet ik zeggen Hollandse, fraai, sluit zeker niet meer aan bij de oude betekenis van fraai, dat in de middeleeuwen uitsluitend vrolijk was. Inderdaad, als een kind vrolijk kijkt, lijkt het of schijnt het braaf. Professor Verkoelie zegt heel duidelijk dat verfraaien uitsluitend vrolijk maken of vrolijk worden was in de middeleeuwen. Vlak na die periode geeft Kilian het nog steeds in diezelfde oude betekenis. En o ja, als je dan zeer braaf bent, tonne zie je hi imfrooi. Lichtjes ironisch kan je ervan maken, awa je zie hi wa frooie nolf. Frooi kan ook als bijwoord gebruikt worden, zo bijvoorbeeld, tis frooi vele vis, er is erg veel vis. Ja, die vrouw ze besten gedaan. Hij leverde een grote inspanning op school. Ook in deze tweede betekenis, die van stief, is het werkwoord op de teruggang. Dus in ons dialect verfraaien, braver worden. In het Nederlands verfraaien, mooier maken.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
15: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
1: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
15: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
1: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
15: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
16: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaree.
20: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
22: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
15: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
22: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
15: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
22: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
16: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
20: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
23: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
24: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
15: Sam Verossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
1: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
15: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
1: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
15: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig.
0: De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
7: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Durja.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
27: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
15: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
27: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
15: In allerlei formaten.
27: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
15: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
27: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
15: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
27: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
15: En je bent elke middag open?
27: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
28: Nieuws en info, Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende zomer komt de burlesque show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
15: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
15: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
5: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
15: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
5: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
13: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
5: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
14: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
10: Noordzee regionieuws.
16: Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
17: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
16: De Haan reikte een grote pluim uit aan Brigitte Balenhochs. Met de uitzonderlijke onderscheiding zet het gemeentebestuur inwoners in de bloemetjes die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeente. De grote pluim wordt slechts uitzonderlijk uitgereikt. Eerder ontvingen zanger Koen Krukke, striptekenaar Mergo en Freddy Masson deze bijzondere erkenning. Brigitte Batenhochs was jarenlang uitbaatster van Grand Hotel Bellevue. Bij een zwaar verkeersongeval op de Torhoutsebaan in Ichtegem is een motorrijder zwaar gewond geraakt. De motorrijder werd gegrepen door een afslaande personenwagen. Vandaag sluiten de Paulusfeesten af. De organisatoren verwachten een topavond met preuteleute. Op een druk bijgewoond moment werd dit weekend de Bredense wijngaard Witse Boydens gezegend. De wijngaard is de enige in de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
25: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
27: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
15: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
27: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
15: In allerlei formaten.
27: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
15: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
27: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
15: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
27: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
15: En je bent elke middag open?
27: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
16: In Echtegem werd met erfgoedtheater 1000 jaar Echtegem gevierd. In 4 scènes werden belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente belicht. De plaatselijke toneelvereniging De Snuifdoos stond in voor de evocatie. In Middelkerken was de 14e editie van Bubbels aan Zee een succes. Het drankfeest voor liefhebbers van champagne en sprankelende wijnen lokte duizenden bezoekers naar het Epernayplein. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Hij gaat ook voor Oostkamp aan de slag. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
2: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
15: Voortaan spreken we van?
2: BC Cortec Oostende.
15: En dat is voor de komende 5 jaar?
2: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
15: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
2: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
15: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
15: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
6: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog wegwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
7: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
27: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De Oostendse politie onderzoekt nog steeds het schietincident van afgelopen weekend in de Madeliefjeslaan op Mariakerke. Vlakbij de Niepoortse Steenweg hebben onbekenden gevuurd op een woning. Er vielen geen gewonden. De politie verrichtte een sporenonderzoek. Rond dezelfde woning waren er eerder ook al politieinterventies. Oudenburg lanceert een vernieuwd sportaanbod. Men wil zo laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden mogelijk maken. In september is er een maand van de sportclub en er komen ook lessenreeksen. Ook Sport Overdag en Multimove voor kleuters keren terug. De inschrijvingen starten volgende week. In De Haan is een jongen van 8 gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politiecombi. Het kind stak over bij rood licht. De combi kon de aanrijding niet vermijden. Een mughelie kwam ter plaatse. Het kind raakte licht gewond. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
16: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
11: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
15: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
15: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
16: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Iedereen
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: Ostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
17: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
20: De Haan reikte een grote pluim uit aan Brigitte Balenhochs. Met de uitzonderlijke onderscheiding zet het gemeentebestuur inwoners in de bloemetjes die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeente. De grote pluim wordt slechts uitzonderlijk uitgereikt. Eerder ontvingen zanger Koen Krukke, striptekenaar Mergo en Freddy Masson deze bijzondere erkenning. Brigitte Balenhochs was jarenlang uitbaatster van Grand Hotel Bellevue. Bij een zwaar verkeersongeval op de Torhoutsebaan in Ichtegem is een motorrijder zwaar gewond geraakt. De motorrijder werd gegrepen door een afslaande personenwagen. Vandaag sluiten de Paulusfeesten af. De organisatoren verwachten een topavond met preuteleute. Op een druk bijgewoond moment werd dit weekend de Bredense wijngaard Witse Boydens gezegend. De wijngaard is de enige in de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
8: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
27: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
12: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
23: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Philippe Leconte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
17: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
8: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
17: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
8: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
17: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
8: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
17: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid. duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
15: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
17: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
20: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
5: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
20: In Echtegem werd met erfgoedtheater 1000 jaar Echtegem gevierd. In vier scènes werden belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente belicht. De plaatselijke toneelvereniging De Snuifdoos stond in voor de evocatie. In Middelkerken was de 14e editie van Bubbles aan Zee een succes. Het drankfeest voor liefhebbers van champagne en sprankelende wijnen lokte duizenden bezoekers naar het Epernayplein. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Hij gaat ook voor Oostkamp aan de slag. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Nina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
15: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
15: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
25: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
15: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
25: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De Oostendse politie onderzoekt nog steeds het schietincident van afgelopen weekend in de Madeliefjeslaan op Mariakerke. Vlakbij de Niepoortse Steenweg hebben onbekenden gevuurd op een woning. Er vielen geen gewonden. De politie verrichtte een sporenonderzoek. Rond dezelfde woning waren er eerder ook al politieinterventies. Oudenburg lanceert een vernieuwd sportaanbod. Men wil zo laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden mogelijk maken. In september is er een maand van de sportclub en er komen ook lessenreeksen. Ook sport overdag en multimove voor kleuters keren terug. De inschrijvingen starten volgende week. In De Haan is een jongen van 8 gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politiecombi. Het kind stak over bij rood licht. De combi kon de aanrijding niet vermijden. Een mughelikopter kwam ter plaatse. Het kind raakte lichtgewond. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
20: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
4: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde, of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
6: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
7: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
15: Jullie kenden BC Oostende al?
7: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
15: Worden jullie nu hoofdsponsor?
7: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
15: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
7: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
15: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
20: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
1: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio
1: Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
20: Ostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
17: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
20: De Haan reikte een grote pluim uit aan Brigitte

0: Bekend werd dit weekend de Bredische wijngaard Witse Boydens gezegend. De wijngaard is de enige in de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
7: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
0: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
7: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Echtegem werd met erfgoedtheater 1000 jaar Echtegem gevierd. In 4 scènes werden belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente belicht. De plaatselijke toneelvereniging De Snuifdoos stond in voor de evocatie. In Middelkerken was de 14e editie van Bubbles aan Zee een succes. Het drankfeest voor liefhebbers van champagne en sprankelende wijnen lokte duizenden bezoekers naar het Epernayplein. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Hij gaat ook voor Oostkamp aan de slag. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
0: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten

0: printen, foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten?
0: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
0: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
4: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
5: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
6: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: De Oostendse politie onderzoekt nog steeds het schietincident van afgelopen weekend in de Madeliefjeslaan op Mariakerke. Vlakbij de Nieuwpoortse Steenweg hebben onbekenden gevuurd op een woning. Er vielen geen gewonden. De politie verrichtte een sporenonderzoek. Rond dezelfde woning waren er eerder ook al politieinterventies. Oudenburg lanceert een vernieuwd sportaanbod. Men wil zo laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden mogelijk maken. In september is er een maand van de sportclub en er komen ook lessenreeksen. Ook sport overdag en multimove voor kleuters keren terug. De inschrijvingen starten volgende week. In De Haan is een jongen van 8 gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politiecombi. Het kind stak over bij rood licht. De combi kon de aanrijding niet vermijden. Een mughele kwam ter plaatse, het kind raakte lichtgewond. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
14: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
7: De Haan reikte een grote pluim uit aan Brigitte Balen-Hochs. Met de uitzonderlijke onderscheiding zet het gemeentebestuur inwoners in de bloemetjes die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeente. De grote pluim wordt slechts uitzonderlijk uitgereikt. Eerder ontvingen zanger Koen Krukke, striptekenaar Mergo en Freddy Masson deze bijzondere erkenning. Brigitte Balen-Hochs was jarenlang uitbaatster van Grand Hotel Bellevue. Bij een zwaar verkeersongeval op de Torhoutsebaan in Ichtegem is een motorrijder zwaar gewond geraakt. De motorrijder werd gegrepen door een afslaande personenwagen. Vandaag sluiten de Paulusfeesten af. De organisatoren verwachten een topavond met preuteleute. Op een druk bijgewoond moment werd dit weekend de Bredense wijngaard Witse Boydens gezegend. De wijngaard is de enige in de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
4: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
15: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
16: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Maar als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
17: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Hè. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Hè. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
7: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Echtegem werd met erfgoedtheater 1000 jaar Echtegem gevierd. In 4 scènes werden belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente belicht. De plaatselijke toneelvereniging De Snuifdoos stond in voor de evocatie. In Middelkerken was de 14e editie van Bubbles aan Zee een succes. Het drankfeest voor liefhebbers van champagne en sprankelende wijnen lokte duizenden bezoekers naar het Epernayplein. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Hij gaat ook voor Oostkamp aan de slag. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Dörda.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
14: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
14: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
14: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
14: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
14: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie onderzoekt nog steeds het schietincident van afgelopen weekend in de Madeliefjeslaan op Mariakerke. Vlakbij de Nieuwpoortse Steenweg hebben onbekenden gevuurd op een woning. Er vielen geen gewonden. De politie verrichtte een sporenonderzoek. Rond dezelfde woning waren er eerder ook al politieinterventies. Oudenburg lanceert een vernieuwd sportaanbod. Men wil zo laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden mogelijk maken. In september is er een maand van de sportclub en er komen ook lessenreeksen. Ook sport overdag en multimove voor kleuters keren terug. De inschrijvingen starten volgende week. In De Haan is een jongen van 8 gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politiecombi. Het kind stak over bij rood licht. De combi kon de aanrijding niet vermijden. Een mughelie kwam ter plaatse, het kind raakte lichtgewond. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
4: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
5: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen ja, bij rood nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist.
8: Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
8: De Haan reikte een grote pluim uit aan Brigitte Balen-Hochs. Met de uitzonderlijke onderscheiding zet het gemeentebestuur inwoners in de bloemetjes die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeente. De grote pluim wordt slechts uitzonderlijk uitgereikt. Eerder ontvingen zanger Koen Krukke, striptekenaar Mergo en Freddy Masson deze bijzondere erkenning. Brigitte Balen-Hochs was jarenlang uitbaatster van Grand Hotel Bellevue. Bij een zwaar verkeersongeval op de Torhoutsebaan in Ichtegem is een motorrijder zwaar gewond geraakt. De motorrijder werd gegrepen door een afslaande personenwagen. Vandaag sluiten de Paulusfeesten af. De organisatoren verwachten een topavond met preuteleute. Op een druk bijgewoond moment werd dit weekend de Bredense wijngaard Witse Boydens gezegend. De wijngaard is de enige in de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Antsie.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruimers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
15: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
14: Jullie kenden BC Oostende al?
15: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
14: Worden jullie nu hoofdsponsor?
15: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
14: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
15: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
14: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
8: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Ichtegem werd met erfgoedtheater 1000 jaar Ichtegem gevierd. In 4 scènes werden belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente belicht. De plaatselijke toneelvereniging De Snuifdoos stond in voor de evocatie. In Middelkerken was de 14e editie van Bubbles aan Zee een succes. Het drankfeest voor liefhebbers van champagne en sprankelende wijnen lokte duizenden bezoekers naar het Epernayplein. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Hij gaat ook voor Oostkamp aan de slag. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
14: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
2: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks, ja.
14: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
2: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
14: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
8: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
16: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
17: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
18: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
19: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse politie onderzoekt nog steeds het schietincident van afgelopen weekend in de Madeliefjeslaan op Mariakerke. Vlakbij de Nieuwpoortse Steenweg hebben onbekenden gevuurd op een woning. Er vielen geen gewonden. De politie verrichtte een sporenonderzoek. Rond dezelfde woning waren er eerder ook al politieinterventies. Oudenburg lanceert een vernieuwd sportaanbod. Men wil zo laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden mogelijk maken. In september is er een maand van de sportclub en er komen ook lessenreeksen. Ook Sport Overdag en Multimove voor kleuters keren terug. De inschrijvingen starten volgende week. In De Haan is een jongen van 8 gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politiecombi. Het kind stak over bij rood licht. De combi kon de aanrijding niet vermijden. Een mughelie kwam ter plaatse, het kind raakte lichtgewond. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
21: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
14: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
21: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
14: In allerlei formaten.
21: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
14: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
21: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
14: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
21: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
14: En je bent elke middag open?
21: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
8: De Haan reikte een grote pluim uit aan Brigitte Balen-Hochs. Met de uitzonderlijke onderscheiding zet het gemeentebestuur inwoners in de bloemetjes die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeente. De grote pluim wordt slechts uitzonderlijk uitgereikt. Eerder ontvingen zanger Koen Krukke, striptekenaar Mergo en Freddy Masson deze bijzondere erkenning. Brigitte Balen-Hochs was jarenlang uitbaatster van Grand Hotel Bellevue. Bij een zwaar verkeersongeval op de Torhoutsebaan in Ichtegem is een motorrijder zwaar gewond geraakt. De motorrijder werd gegrepen door een afslaande personenwagen. Vandaag sluiten de Paulusfeesten af. De organisatoren verwachten een topavond met preuteleute. Op een druk bijgewoond moment werd dit weekend de Bredense wijngaard Witse Boydens gezegend. De wijngaard is de enige in de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
3: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
4: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
5: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
14: Voortaan spreken we van?
7: BC Cortec Oostende.
14: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
14: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
14: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
14: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
20: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Echtegem werd met erfgoedtheater 1000 jaar Echtegem gevierd. In 4 scènes werden belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente belicht. De plaatselijke toneelvereniging De Snuifdoos stond in voor de evocatie. In Middelkerken was de 14e editie van Bubbles aan Zee een succes. Het drankfeest voor liefhebbers van champagne en sprankelende wijnen lokte duizenden bezoekers naar het Epernayplein. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Hij gaat ook voor Oostkamp aan de slag. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
26: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
27: Ik ben Joke Doodlewoman.
28: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
29: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
14: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
29: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
14: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
29: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
28: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
20: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee. Radio
20: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: De Oostendse politie onderzoekt nog steeds het schietincident van afgelopen weekend in de Madeliefjeslaan op Mariakerke. Vlakbij de Nieuwpoortse Steenweg hebben onbekenden gevuurd op een woning. Er vielen geen gewonden. De politie verrichtte een sporenonderzoek. Rond dezelfde woning waren er eerder ook al politieinterventies. Oudenburg lanceert een vernieuwd sportaanbod. Men wil zo laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden mogelijk maken. In september is er een maand van de sportclub en er komen ook lessenreeksen. Ook Sport Overdag en Multimove voor kleuters keren terug. De inschrijvingen starten volgende week. In De Haan is een jongen van 8 gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politiecombi. Het kind stak over bij rood licht. De combi kon de aanrijding niet vermijden. Een mughelie kwam ter plaatse, het kind raakte lichtgewond. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
28: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
10: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
12: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
14: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
14: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
14: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
14: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
8: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
20: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Ostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
8: De Haan reikte een grote pluim uit aan Brigitte Balen-Hochs. Met de uitzonderlijke onderscheiding zet het gemeentebestuur inwoners in de bloemetjes die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeente. De grote pluim wordt slechts uitzonderlijk uitgereikt. Eerder ontvingen zanger Koen Krukke, striptekenaar Mergo en Freddy Masson deze bijzondere erkenning. Brigitte Balen-Hochs was jarenlang uitbaatster van Grand Hotel Bellevue. Bij een zwaar verkeersongeval op de Torhoutse baan in Ichtegem is een motorrijder zwaar gewond geraakt. De motorrijder werd gegrepen door een afslaande personenwagen. Vandaag sluiten de Paulusfeesten af. De organisatoren verwachten een topavond met preuteleuten. Op een druk bijgewoond moment werd dit weekend de Bredense wijngaard Vitse Boydens gezegend. De wijngaard is de enige in de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
15: Ik ben David Nasus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
17: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
18: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
18: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
19: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
18: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
19: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
20: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Echtegem werd met erfgoedtheater 1000 jaar Echtegem gevierd. In vier scènes werden belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente belicht. De plaatselijke toneelvereniging De Snuifdoos stond in voor de evocatie. In Middelkerken was de 14e editie van Bubbles aan Zee een succes. Het drankfeest voor liefhebbers van champagne en sprankelende wijnen lokte duizenden bezoekers naar het Epernayplein. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Hij gaat ook voor Oostkamp aan de slag. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
21: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
18: Jullie kenden BC Oostende al?
21: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
18: Worden jullie nu hoofdsponsor?
21: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
18: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
21: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
18: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
21: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
8: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in ons

0: Oudenburg lanceert een vernieuwd sportaanbod. Men wil zo laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden mogelijk maken. In september is er een maand van de sportclub en er komen ook lessenreeksen. Ook sport overdag en multimove voor kleuters keren terug. De inschrijvingen starten volgende week. In De Haan is een jongen van 8 gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politiecombi. Het kind stak over bij rood licht. De combi kon de aanrijding niet vermijden. Een mughelikopter kwam ter plaatse. Het kind raakte lichtgewond. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
1: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
1: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
10: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
0: De Haan reikte een grote pluim uit.

0: aan Brigitte Balen-Hochs. Met de uitzonderlijke onderscheiding zet het gemeentebestuur inwoners in de bloemetjes die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeente. De grote pluim wordt slechts uitzonderlijk uitgereikt. Eerder ontvingen zanger Koen Krukke, striptekenaar Mergo en Freddy Masson deze bijzondere erkenning. Brigitte Balen-Hochs was jarenlang uitbaatster van Grand Hotel Bellevue. Bij een zwaar verkeersongeval op de Torhoutsebaan in Ichtegem is een motorrijder zwaar gewond geraakt. De motorrijder werd gegrepen door een afslaande personenwagen. Vandaag sluiten de Paulusfeesten af. De organisatoren verwachten een topavond met preuteleute. Op een druk bijgewoond moment werd dit weekend de Bredense wijngaard Witse Boydens gezegend. De wijngaard is de enige in de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooie gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
3: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
4: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
5: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
8: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
7: Je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Ichtegem werd met erfgoedtheater 1000 jaar Ichtegem gevierd. In 4 scènes werden belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente belicht. De plaatselijke toneelvereniging De Snuifdoos stond in voor de evocatie. In Middelkerken was de 14e editie van Bubbles aan Zee een succes. Het drankfeest voor liefhebbers van champagne en sprankelende wijnen lokte duizenden bezoekers naar het Epernayplein. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Hij gaat ook voor Oostkamp aan de slag. Seron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
13: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
13: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
13: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
13: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: De Oostendse politie onderzoekt nog steeds het schietincident van afgelopen weekend in de Madeliefjeslaan op Mariakerke. Vlakbij de Nieuwpoortse Steenweg hebben onbekenden gevuurd op een woning. Er vielen geen gewonden. De politie verrichtte een sporenonderzoek. Rond dezelfde woning waren er eerder ook al politieinterventies. Oudenburg lanceert een vernieuwd sportaanbod. Men wil zo laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden mogelijk maken. In september is er een maand van de sportclub en er komen ook lessenreeksen. Ook sport overdag en multimove voor kleuters keren terug. De inschrijvingen starten volgende week. In De Haan is een jongen van 8 gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politiecombi. Het kind stak over bij rood licht. De combi kon de aanrijding niet vermijden. Een mughelie kwam ter plaatse, het kind raakte lichtgewond. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
15: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landstitels naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieuwpoortse Steenweg te plaatsen.
17: Het doel van de petitie was om een nieuw bredenskatten-zwerfkattenbeleid op te starten. We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
0: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
20: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
19: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
20: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
19: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
20: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
18: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
18: Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
21: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
18: De Haan reikte een grote pluim uit aan Brigitte Balen-Hochs. Met de uitzonderlijke onderscheiding zet het gemeentebestuur inwoners in de bloemetjes die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeente. De grote pluim wordt slechts uitzonderlijk uitgereikt. Eerder ontvingen zanger Koen Krukke, striptekenaar Mergo en Freddy Masson deze bijzondere erkenning. Brigitte Balen-Hochs was jarenlang uitbaatster van Grand Hotel Bellevue. Bij een zwaar verkeersongeval op de Torhoutsebaan in Ichtegem is een motorrijder zwaar gewond geraakt.
0: De motorrijder werd gegrepen door een afslaande personenwagen. Vandaag sluiten de Paulusfeesten af. De organisatoren verwachten een topavond met preuteleute. Op een druk bijgewoond moment werd dit weekend de Bredense wijngaard Witse Boydens gezegend. De wijngaard is de enige in de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
22: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
21: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
19: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
21: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
19: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
21: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
19: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
21: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
19: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
21: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Echtegem werd met erfgoedtheater 1000 jaar Echtegem gevierd. In vier scènes werden belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente belicht. De plaatselijke toneelvereniging De Snuifdoos stond in voor de evocatie. In Middelkerken was de 14e editie van Bubbles aan Zee een succes. Het drankfeest voor liefhebbers van champagne en sprankelende wijnen lokte duizenden bezoekers naar het Epernayplein. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Hij gaat ook voor Oostkamp aan de slag. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
6: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
7: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie onderzoekt nog steeds het schietincident van afgelopen weekend in de Madeliefjeslaan op Mariakerke. Vlakbij de Niepoortse Steenweg hebben onbekenden gevuurd op een woning. Er vielen geen gewonden. De politie verrichtte een sporenonderzoek. Rond dezelfde woning waren er eerder ook al politieinterventies.